Sani se aya Ingo ensu ewo ho ena afe Michali ensu bejina me Kevin De Bruyne afe Sansu ena Di Copa ensu ejina mubi Raskin ewo ho Tielemens ejina mubi.